0: 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio.
2: Vanmorgen krijgt koning Willem-Alexander in de Universiteit van Leiden de resultaten te horen van een groot onafhankelijk onderzoek naar de koloniale geschiedenis van zijn familie. De koning heeft zelf opdracht gegeven tot het onderzoek en het ook zelf betaald. Een commissie onder leiding van geschiedkundig professor Oost-Indie zal de nieuwe bevindingen over de rol van het Huis Oranje-Nassau presenteren in de vorm van 5 boeken. Aan het onderzoek werkten 60 onderzoekers mee. De Zuid-Koreaanse regering heeft Oekraïne opnieuw om excuses gevraagd voor het bekendmaken van de uitlevering van 2 Noord-Koreaanse gevangenen aan dat land en dreigt met maatregelen als die er niet komen. Ondanks de afspraak de overdracht geheim te houden, sprak president Zelensky hierover in zijn toespraak in New York vorige week. Omdat deze blijft volhouden dat zo'n afspraak er niet was, vindt de Zuid-Koreaanse president Lee dat zijn eer is aangetast. In Frankrijk blijven vandaag ruim 400 scholen dicht vanwege de uit de hand gelopen onderwijsprotesten. De protesten van scholieren tegen overvolle klassen en een lerarentekort zijn deze week geëscaleerd tot hevige rellen, brandstichtingen en vernielingen. Gisteren alleen al werden er bijna 2000 mensen opgepakt. Ook raakten ruim 300 agenten gewond. Het Amerikaanse farmaciebedrijf Eli Lilly mag een miljardenfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad stemde in met de bouwvergunning voor de nieuwe locatie, waar onder meer afslankpillen gemaakt zullen worden. De raad wees een verzoek van bezorgde inwoners om een raadplegend referendum te houden af. Er zijn zorgen over het hoge water- en energieverbruik en de veiligheid, maar de gemeente vindt de economische voordelen zwaarder wegen. Het weer, hier en daar kan nog mist voorkomen, die lost geleidelijk op. Het wordt vandaag overwegend zonnig en droog bij een middagtemperatuur van rond de 20 graden.
1: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.

0: Alexander in de Universiteit van Leiden de resultaten te horen van een groot onafhankelijk onderzoek naar de koloniale geschiedenis van zijn familie. De koning heeft zelf opdracht gegeven tot het onderzoek en het ook zelf betaald. Een commissie onder leiding van geschiedkundig professor Oost-Indie zal de nieuwe bevindingen over de rol van het Huis Oranje-Nassau presenteren in de vorm van 5 boeken. Aan het onderzoek werkten 60 onderzoekers mee. De Zuid-Koreaanse regering heeft Oekraïne opnieuw om excuses gevraagd voor het bekendmaken van de uitlevering van 2 Noord-Koreaanse gevangenen aan dat land en dreigt met maatregelen als die er niet komen. Ondanks de afspraak de overdracht geheim te houden, sprak president Zelensky hierover in zijn toespraak in New York vorige week. Omdat deze blijft volhouden dat zo'n afspraak er niet was, vindt de Zuid-Koreaanse president Lee dat zijn eer is aangetast. Het weer, code geel in het noordoosten en midden van het land vanwege dichte mist, die lost geleidelijk op. Het wordt vandaag zonnig en droog met een middagtemperatuur van rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

En dan is hoe roepen op een vrijdag. Wel, ja, dat wordt hier helemaal een weekendstil van natuurlijk. Hè. En dan wel een klein beetje stress natuurlijk. Hè. Ramon van het Groenwoud en Chauffeur de l'Amour. Hier in de lunchbreak. En van harte welkom, moest je pas afstemmen. Dit is de lunchbreak. Tot 1 uur ben ik bij jou hier op de radio met de lekker verteerbare muziekjes. En bedankt ook aan onze collega's hiervoor natuurlijk voor de lekkere muziekje. Je weet het, jouw radiostation is er 24 uur per dag, 7 dagen per week voor jou. Helemaal gratis en voor niets. Tijd geworden voor een Nederlander. Hier is Jody Bernal en Que Si Que No.

0: Lekker nummertje natuurlijk, hè, van Billy Joel. We kennen hem natuurlijk ook van Goodnight Saigon en nog vele, vele andere grote hits natuurlijk. En dit was de longest time.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Tijd voor onze onvergetelijke song in de lunchbreak. Wel, dat is geworden Edwin Starr en Happy Radio. Ja, dat is er natuurlijk naartoe waar je luistert. Happy Radio. 24 uur per dag, 7 dagen per week. En dat allemaal gratis voor niets voor jou hier op de radio. Het is weekend. En dat voel je, dat reukje, dat smaakje.

een extra hit van de Lunchbreak natuurlijk. Heaven is the first time. En het allemaal van Nathan Dave. Heb je al een klein beetje plannetjes gemaakt voor het weekend? Wel, je mag het ons altijd laten weten. Misschien kunnen wij ook wel iets uit die plannetjes van jou halen. Hè? Inderdaad wel. Hier is Elton John en Nobody Wins.

duizend verschillende brillen natuurlijk. Hè. Elton John met zijn mond en het allemaal met Nobody Wins. Ja, inderdaad, het kan altijd gebeuren natuurlijk. In het casino win je wel een paar keer, maar over het algemeen, zoals de statistieken zeggen, wel, dan ga je natuurlijk ook wel heel veel verliezen. Je verliest altijd meer dan als je wint in een casino, heb ik me laten vertellen. Even terug naar de jaren 60, hier is Matthew en dit allemaal met zijn Woodstock. Ja, inderdaad wel. Dat herkende optreden daar in Amerika.

0: Hottest tunes on iTurn Radio.
1: Lunch break, breaking news tune.
2: Inderdaad, een hele bijzonder goede vrijdagmiddag als we aan tafel zitten smakelijk eten. De lunchbreak is er nog tot het eerste van 1 uur. We gaan terug naar in de tijd met Cat Stevens. Vandaag is het Internationale Kattendag en hier zo de cat zingt de Schotse zanger Al Stewart in de tweede persoon over een toerist die een vrouw ontmoet, naast haar wakker wordt en daardoor zijn tourbus mist. Het nummer is opgenomen in het jaar van de kat volgens de Vietnamese kalender. Hier is Al Stewart en dit allemaal met zijn Year of the Cats.

0: De Lunchbreak met Patrick Jacobs.
1: Hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
2: Op het menu
3: de hit-up van
2: Patrick.
3: De onvergetelijke
2: song. De LP of artiest van de week.
3: Het breaking muzieknieuws van toen. En als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
1: Geniet dus extra van je lunch met de Lunchbreak en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

vandaag nog eventjes onze hit-app voor deze week natuurlijk. En volgende week is het weer ex-hit-app natuurlijk. Dat is de Jonas Blue en The Age of Heaven. Van harte welkom, moest je pas afstemmen. Dit is IDO Radio. Met de lunchbreak natuurlijk tot het eerste van 1 uur. En hier is Shaking Stevens dan toch. En hey is hier met Hey O'Jure.

Inderdaad, de jaren 80 met Shakin' Stevens. Hij heeft een paar grote hits gehad, waaronder deze natuurlijk. Oh, Julie. Hier is Peggy Crew. And Goes Like This. Zo direct onze artiest van deze week nog natuurlijk. Hè. Nog één keer. En dat is natuurlijk nog steeds Clouseau.

luisteraars, maar heel de week onze artiesten van de week natuurlijk. En ik heb het allemaal over Clouseau, ja, uit België. En dit allemaal met hun Jij geeft me vonken en vuur. Ja, op een vrijdag zoals deze kan dat natuurlijk wel eens gebeuren. Natuurlijk, hè. Tijd voor Becky. Hier is ze met haar Aranga.

gaat naar Becky G en dit allemaal samen met Omega. En niks heb je natuurlijk van de lunchbreak en Aranga. Altijd lekker natuurlijk, hè, Fredsap. Ja, zeker weten. Altijd lekker en gezond, zeggen ze dan. Hier is Coco Robin en The Promise You Made.

0: en eraan. Lekkere Koch Robin. En dit allemaal met zijn Remember the Promise You Made. Wel, maak er een mooi weekend van, zou ik zeggen. En ja, we zien elkaar maar zondag terug, ja. Zondag ben ik er alweer natuurlijk met een nieuwe aflevering van de Lunchbreak. En maandag anders met het begin van de week.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Bedankt om te luisteren en tot de volgende.

We hebben een dubbel 80's. Tot aan de parelplaat. Komt van Dead or Alive. En deze Arena Cara.

voor deze week. Komt van Kesha. En Giant in My Heart. Op deze 2 oktober. De beste dag van de week. En dat is vrijdag natuurlijk. Er zijn ook jarigen vandaag. Sting wordt er 75. En deze meneer wordt er 81.

81 verjaardagskaartjes voor deze meneer. Don McLean. En American Pie. Hier bij iTunes. Het trommelt weer binnen in het Songfestival. Maar dat is voor straks. Eerst Two Brothers on the Fourth Floor. Black and white.

getrommeld werd binnen het Euro Songfestival. Nadat België en Nederland uitstel kreeg om te beslissen. En toegeven dat ze weer meespelen in Bulgarije. Heeft gisteren IJsland teruggedreigd met af te haken voor een deelname. En dat is altijd zolang Israël deelneemt, zullen er problemen zijn. Ja. Dit komt uit het tijdperk toen er nog geen problemen waren. Met Céline Dion.

En mensen om vergeten te zijn dat we vrijdag zijn. Ik dacht bij mezelf, laat ons even die disco house dancemuziek bovenhalen uit de jaren 90. En dit was er zo eentje. Uit 1995. Deep Zone. It's gonna be alright. En dat is ook zo. Kent u deze nog? The Adventures of Stevie V. Dirty Cash.

0: van de Nederlandse top 40. En vanavond ook weer een nieuwe aflevering van Team Nieuwenhuis. Tussen 6 en 7 met de Soul Dance Classics.
1: Deze zomer heb ik opgetreden in West-Vlaanderen. Ja? En door collega's was me al gezegd van ja, je verstaat ze echt niet. En ik was bezig met mijn optreden, het was op een festival. Dus liep ik zo'n beetje tegen het einde. En het volgende optreden ging beginnen. Was er een man. En die liep van de tribune naar beneden. Ja. En die zei toen tegen mij, Gawaha. Wat zei hij? Gawaha. En ik verstond het niet. Ja? En ik dacht, ik vraag het aan een mevrouw op de eerste rij. Maar ik had me niet gerealiseerd, die is ook van West-Vlaanderen. Ja. Dus ik vroeg, wat zegt hij? En zegt die vrouw, dat de waha.
2: En mijn weg had zijn.
3: Tommy.
2: Wat is top.
0: Klap. We gaan het weekend inzetten en ik wens je verder een fijne vrijdag hier nog bij iTunes. Fijn weekend. En tot maandag voor de nieuwe aflevering om 1 uur.

iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTunes Radio. Volgens Oekraïense president Zelensky in de Financial Times heeft president

Goedemiddag, het is nu 3:00. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTurn Radio. Op een congres in Den Haag is een actieplan gepresenteerd tegen de overbelasting van het elektriciteitsnet. Dat plan is bedacht door de provincie Zuid-Holland, gemeenten en netbeheerders. Vooral piekuren tussen 4:00 middags en 9:00 avonds zijn een probleem als mensen elektrisch koken, hun auto opladen en het huis verwarmen. Dat moet tot 2035 worden opgevangen met bijvoorbeeld batterijen en gasgeneratoren. Daarna zouden de netten genoeg verzwaard moeten zijn. De Field heeft 4 mannen aangehouden in een onderzoek naar vermoedelijke belastingfraude met alcoholvrije dranken. De verdachten komen uit Enschede, Hengelo en Leeuwarden. De Nederlandse schatkist zou voor naar schatting 8,5 miljoen euro zijn benadeeld. In het buitenland werden dranken belastingvrij ingezet.

0: Zin van Rondé, terwijl Running Away de nieuwe single is. Je bent er weer bij deze hitmarathon van 3 uur lang onder een spitsje van Arnold Overhaard. Mijn naam is Cornel Wolfs, het is er net op 40 jaar gewoon 14. Week 40, 2 oktober 2026, de tweede officiële herfst editie. Aflevering 687, statistisch gezien en gesproken. 11 producties, afkomstig uit Nederland, 6 uit België, 8 uit de Verenigde Staten van Amerika, 3 uit het Verenigd Koninkrijk, 5 Europese, 2 Duitse, 2 Franse, 1 Canadese, 1 Noorse en 1 Italiaanse productie. 10 Nederlandse lijst Vlaams staan opname, 14 extra alarm discs, de helft 50%, 7 alle speciale aanbiedingen, 2 stipnoteringen, 2 superstips, 100 de klappen van de week, 8 zakkers, 3 zittenblijvers, 25 stijgers, 4 verse en verdwenen platen en 4 tracks die ooit de lijst hebben aangevoerd. Zometeen de lijst eerst.
1: Verdwenen uit de top 40.
0: Vorige week op 40 van 26, min 14 in de 13e week. En na 13 weken ook verdwenen.

0: on my soul. Dit is hem, de lijst zoals je uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders er hadden bestaan. Onder een speech van Arnold Rovraag. Ik zei het al, facebook.com/denetop40, daar vind je de complete lijst.
1: Nou, gaan we weer.
2: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren, je komt het vanzelf te weten.

0: is het over en klaar.
1: Straks horen jullie een enorme knal. Wat gebeurt er?
2: Ik wou het blauwe draadje vastmaken aan het rode draadje. Maar dat maakte ik per ongeluk vast aan het bruine draadje. En toen...

Uit de Verenigde Staten van Amerika. Miley zonder achternaam. De titelsong van haar jongste album. Bass Persuasion op 38. De tweede verse uit Nederland. Direct en My Friend. Straks op 33 plus 2 van 35 uur de vierde week. Oude speciale aanbieding uit de Verenigde Staten van Amerika. Stella Lefty en Boston. Eerst invallen nummer 3 uit de Verenigde Staten van Amerika. Een oude speciale aanbieding. Vorige week langzaam maar zeker naar nummer 2 in de tip 30. En nu binnen in de lijst. Cat's Eye uit de Verenigde Staten.

voor een vrij Palestina, schrijft McLemore. De shows zijn volgens hem opgezet in de overtuiging dat muzikanten zich solidair kunnen tonen met Palestina.

Net op 40 reed.

0: Staten van Amerika. Oude speciale aanbieding Stella Lifetay en Boston. Dan op 31 de vierde en hoogste verse notering. Zometeen in het overzicht hoor je ze allemaal wel voorbij komen. Het is de klapper van de week met een superstip. De alarmdisc van afgelopen week. Siamo soli nelle immense punto che c'è. En dat is de jongste serie voor lange persoon.
1: Van de week.

0: zijn. De top 40 met een overzicht van de nummers 40 tot en met 31.
1: De tweede officiële reguliere herfsteditie van 2 oktober 2026. De lijst zoals je uitgezien zou kunnen hebben. Het is jaargang 14, aflevering 687. Week 40 onder auspiciën voor Arnold Overhuis. Waarvoor wekelijks hoort van dank. Mijn naam is Corné Wolfs. Op 40 de eerste verse uit Nederland afkomstig. Anton, de enige 39-15 van 24, 16 weken voor de langst genoteerde deze week. Uit Europa, Benner en Olivia. Wat blijft er nog over? 38, invaller nummer 2 uit Nederland. Alle speciale aanwinning Direct. My Friend, 37. Plus 2 van 39 in de tweede week uit de Verenigde Staten van Amerika.

in de Staten van Amerika. Oude speciale aanbieding. Cat's Eye Animal. 33 van 35 plus 2 in week 4 uit de Verenigde Staten van Amerika. Oude speciale aanbieding voor Stella Lefte en Boston. 32 plus 4 van 36 in de tweede week. Oude speciale aanbieding Teddy Swims en Break Up in Reverse. En juist op 31 de vierde en hoogste versnotering uit Italië. Met Superstip, de alarmdisc van afgelopen week. De klopper van de week. Laura Pacini, Siamo Soli nel Immenso Vance. En dan op nummer 30, we hadden top 30 binnen, plus 4 in de derde week. Er komt binnenkort een nieuwe album aan van U2. De nieuwe single Silencio is er al. Sam Martin Garrix en U2 plus 4 in de derde week. En Fireflies in de enige echte netto 40 deze week. Nummer 30.

0: We zien in de tweede week van 33 naar 29. Code rood met uitroepteken naar vooral. Bang blijven met uitroepteken naar Nederland. Van 34 naar 30 in de derde week uit Europa. Plus en via Martin Garrix featuring YouTube. Fireflies.
1: Dit is iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 4 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTunes Radio. Het kabinet is van plan om vanaf 1 januari 2029 accijns te gaan heffen op vapes, e-sigaretten en ook op de navullingen daarvoor. Hoe hoog die accijns gaat worden is nog niet bekend, maar hij wordt waarschijnlijk vergelijkbaar met die op tabaksartikelen. En hij staat nog los van de 21% BTW die erover betaald moet worden. Staatssecretaris Ehrenberg zegt met de hogere prijs het gebruik van de ongezonde vapes te willen ontmoedigen en dat vooral bij jongeren. De Duitse politie heeft bij een grote actie tegen de productie en verkoop van neonazi-muziek duizenden opnames in beslag genomen. Er vonden huiszoekingen plaats in meerdere Duitse deelstaten, maar ook bij fabrikanten in Estland, Italië, Polen en Tsjechië. Arrestaties zijn nog niet verricht, maar de vier hoofdverdachten worden verdacht van lidmaatschap van een extreemrechtse criminele organisatie. Op een congres in Den Haag is een actieplan gepresenteerd tegen de overbelasting van het elektriciteitsnet. Dat plan is bedacht door de provincie Zuid-Holland, gemeenten en netbeheerders. Vooral piekuren tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds zijn een probleem als mensen elektrisch koken, hun auto opladen en het huis verwarmen. Dat moet tot 2035 worden opgevangen met bijvoorbeeld batterijen en gasgeneratoren. En Wereldgezondheidsorganisatie WHO

nieuwe special van Arnold Overhaard waarvoor wekelijks hoort. Vandaag mijn naam is Corne, hebben we ons aangenaam. Net nog 40, jaargang 14, weken 40 van 2 oktober. De tweede officiële regeling, herfsteditie van 2026. Aflevering 687.

0: slash Vlaamstalige opname. 14 X-Alarm discs, 7 oude speciale aanmiddelen, 2 stipnoteringen, 2 superstips onder de klappen van de week. 8 zakkers, 3 zittenblijvers, 25 stijgers, 4 verse en verdwenen platen en 4 tracks die ooit de lijst hebben aangevoerd. En als je blijft luisteren hoor je straks ook nog de nieuwe speciale aanmiddeling.
1: De top 3 uit de top 40 van vorige week.
0: In het Super Trio, plus 3 met de tafel van 3 van 6 in de 9e week. Oude Alarm Disc uit België. Last Frequencies, Live It All, 2 van 4 plus 2 in de 8e week.

0: is nummer 13 van 17. 6 weken voor de Nederlandse Lois Lane en Takes a Million.
1: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren, je komt het vanzelf te weten. De top 40.

0: met een overzicht van de nummers 20 tot en met 11.
1: Bovenste 10 staat de trappel omgedraaid worden. Gaat zometeen ook gebeuren. De enige lijst zoals je uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders erover staan. Facebook.com/net op 40 onder een speciaal van Arnoud Overhaard. Aflevering 687, de tweede officiële reguliere herfsteditie. Jaargang 4, week 40. Gedateerd 2 oktober 2026. Mijn naam is Corné Wolfs, aangedaan op 20 van 21 plus 1 in de negende week uit België. Niels de Stadsbaarder, een vuur en vlam 19 min 8 van 11 in de 14e week uit de Verenigd Koninkrijk. 2 weken lijst getopt, Our Alarm Disc, Olivia Dean, Baby Steps, 18 van 20 plus 2 in de 8e week uit Duitsland. Helene Fischer en Heute Nacht, 17 van 22 plus 5 in de 3e week uit België met een stipnotering, Our Alarm Disc, Lara Tessero, Plastic Paradise, 16. Uit de top 10 gevallen met de tafel van de 8 naar beneden. Van 8 naar 16 dus in de 13e week uit België. Our Alarm Disc Meteor, nooduitgang. 15 van 19 plus 4 in de 5e week uit Frankrijk. Our Alarm Disc Jugel, Ultron 2 en Abwell. Angel Moving to the Sun. Op 14 blijven staan in de 11e week uit Nederland. Ilse de Lange en Something Good. 13 van 17 plus 4 in de 6e week uit Nederland. Lois Lane Takes a Man. 12 van 9 uit de top 10 gevallen. Min 3 in de 11e week. Oude speciale aanbieding uit Nederland. Kensington en Take It As a Man. En 11 van 15 plus 4 in de 6e week uit Noorwegen. Oude alarmdisc De Bossa en Lose Myself. En dit zijn ze, de dikste 10. Vorige week nog op het ongeluksgetal. 13 nu in de 7e week. 3 plaatsen door. Oude alarmdisc bovendien. Uit Nederland afkomstig. Het is Flair. En door het oog van de nacht.
2: Top 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10

0: oorkonde van de muziek.
1: Van keihard
0: tot diep smart.
2: Dit is de top 40. De enige echte. De top 40.
3: Nummer 6.

0: een regenbui.
1: Nou.
0: Wind en koude dagen. Dat vraagt om de warmte van deze hits voor de herfst en de winter.
1: Geweldig!
2: Nummer 4.

0: uit Frankrijk. Jim en Soleil van 7 naar nummer 4. 8 weken in dit Prado Alarm Disc uit Frankrijk. En daarvoor op 5. De opener van de bovenste beste 5 van 1 gekomen. 12 weken de lijst. Min 4 uit het Verenigd Koninkrijk. 3 weken bovenaan gestaan. Bruno Mars en On My Soul. We gaan naar het Super Trio. Van 5 naar 3 plus 2 in de 9e week. Alle speciale aanbieding uit de Verenigde Staten van Amerika. Het is Alex Warren en Passenger.
1: Nummer 3.

0: langzaam maar zeker richting de bovenste beste positie. Van 5 naar 3, nieuw in het supertrio. 9 weken voor de uit de Verenigde Staten van Amerika afkomstige Alex Warren. Hij scoorde een speciale aanbieding met Passenger. En dit is de nummer 2. Is dat dezelfde als de track die vorige week op die op 1 naar bovenste positie stond?
1: Nummer 2.

0: Top 40 met een overzicht van de nummers 10 tot en met 2.
1: De bovenste 10, zoals ze uitgezien zouden kunnen hebben als de zeezenders hadden bestaan, geldt trouwens voor de gehele net op 40 jaar gang 14 van 2 oktober 2010, 2026, de tweede officiële reguliere herfsteditie. Onder een speechje van Arnold Overhaard, waarvoor wekelijks woord van dank. Mijn naam is Corné Wolfs. Het is de net op 40 jaar gang 14, week 40. Met op nummer 10 van 13, vers in de top 10 in de 7e week, plus 3 uit Nederland afkomstig over Lang Disc Flair en door het oog van de nacht. 9 min 5 van 4 in de 12e week. Uit de Verenigde Staten van Amerika stond 2 weken bovenaan oude alarmdisc Michael Jackson's Billie Jean. En nummer 8 nieuw in de top 10 van 12 plus 4 in de 5e week. Uit Europa oude alarmdisc een stippeldering van Criss Cross, Amsterdam, Louisa Sanza en Willy William, My Oh My. 7 van 10 plus 3 in de 9e week. Uit de Verenigde Staten van Amerika Summer, My Body Isn't Ready. 6 blijven staan in week 11. Uit België oude alarmdisc Matthias Mesmans, App en Vloed. Dan zijn dit de bovenste 5 van deze week. Op 5 ontroond na 3 weken van 1 min 4. In de 12e week uit het Verenigd Koninkrijk Bruno Mars. En On My Soul, 4 plus 3 van 7 de 8e week uit Frankrijk. Oude alarmdisc Jim en Soleil. Het super trio voor de komende week met op 3 plus 2 van 5 de 9e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Oude speciale aanbieding Alex Warren Passenger. 2 blijven staan in de 9e week uit Duitsland. Een van de 2 Duitse producties. Oude alarmdisc Topic en Becky G en Sorry Papi. En op nummer 1, de nieuwe nummer 1 van 3 gekomen. 10 weken had deze oude alarmdisc ervoor nodig. En het zag er wel naar uit dat ze het zouden redden. Ik zeg ze, want er zijn meer mensen bij betrokken. Terwijl Lost Frequencies eigenlijk één persoon is. Live it all! Maar ik ben

prettige vakantie dan wel werkweek of anderszins. Mijn naam was, is en blijft Corné Wolfs. En volgende week doen we het weer. Dit is de nummer 1 van 3 gekomen in de 10e week. En dat is de single van de Last Frequencies. Live It All in de 10e week. Tot de volgende. Nummer 1.

0: het is nu 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. 8 Nederlandse diplomaten op de westelijke Jordaanoever moeten van Israël hun diplomatieke papieren inleveren. Dat meldt buitenlandminister Berendsen. De Israëlische maatregel is een vergelding voor het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Zonder die diplomatieke papieren verliezen de medewerkers hun immuniteit en wordt reizen in het gebied heel lastig. Den Haag overlegt nu met Israël over hun veiligheid. Bij speciale inzamelpunten is de afgelopen week vrijwillig ruim 1600 kilo vuurwerk ingeleverd. In totaal staat de teller na een maand campagne op bijna 6 ton. Toch valt dat in het niet bij wat de politie onderschept, want dit jaar werd al ruim 45.000 kilo in beslag genomen. De inleveractie duurt nog 1 week in een paar steden en daarna is het afgelopen, vlak voordat het landelijke vuurwerkverbod ingaat. Maar de handhaving daarvan wordt door veel deskundigen wel als een uitdaging gezien. Er komen geen nieuwe herstelbetalingen na het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes, dat zegt premier Jette. Volgens hem loopt er al een programma van 200 miljoen euro sinds de eerdere excuses voor het slavernijverleden. Jette noemt het onderzoek wel ontzettend waardevol voor meer bewustzijn en verzoening. Uit het rapport blijkt dat de koninklijke familie omgerekend zo'n 576 miljoen euro verdiende aan de koloniën en daar met overtuiging bij betrokken was. En de handgeschreven songteksten van de 35 jaar geleden overleden Queen-zanger Freddie Mercury zijn op een veiling verkocht voor ruim 325.000 euro. Daarmee waren de teksten van zijn soloalbum het topstuk van de eerste veilingdag. Ook een iconische akoestische gitaar van Oasis-gitarist Noel Gallagher bracht een recordbedrag op van meer dan 3 ton. Daarnaast werden een uniek jasje van Michael Jackson en een bril met getinte glazen van John Lennon voor respectievelijk 266.000 en 148.000 euro verkocht. Het weer vrijwel helder en overal droog. Het koelt na zonsondergang snel af naar vannacht 5 tot 9 graden en een zwakke langs de kust matige zuidwestenwind met kans op mist. Morgen lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: iTurn Radio.
3: Tim Nieuwenhuis, Soul & Dance Classics.
4: Get ready.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Bij een steekincident bij een asielzoekersopvang in Den Bosch zijn afgelopen avond een man en een vrouw gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 8:00 aan de Bruistensingel in de Brabantse hoofdstad. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de gewonde vrouw ook direct is gearresteerd. De politie heeft de zaak in onderzoek en is nog op zoek naar de aanleiding van de steekpartij. Het grensmeer Lac de Brennet tussen Frankrijk en Zwitserland staat door aanhoudende droogte vrijwel volledig droog. Normaal is het 25 tot 30 meter diep. Uit protest tegen het uitblijven van overheidsacties hebben wanhopige buurtbewoners op de drooggevallen bodem in metersgrote letters de woorden help en SOS geschreven. Schepen liggen er al maanden vast, vissen zitten opgepropt en de beroemde waterval is stilgevallen. Het historische diepterecord van het Kalksteenmeer uit 1906 komt ernstig dichtbij. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. En de Amerikaanse president Trump ziet af van een exportverbod op diesel. Trump dreigde eerder met zo'n stop als Europa niet meer brandstofvoorraden zou vrijgeven, maar hij noemt dat idee nu achterhaald. En hij zou het ook nooit doen, zegt hij nu. Aanleiding is het besluit van de G7-landen om in de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodreserves beschikbaar te stellen. Trump reageerde tevreden en laat weten dat het vrijgeven van die Europese olie- en dieselreserves direct begint. Het weer vrijwel helder en overal droog bij 5 tot 9 graden en een zwakke, langs de kust matige zuidwestenwind met ook kans op mist. Overdag lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.